0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik om bij ze?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik heb fucking zal in die moeilijkheid komen.
0: Hoe was het om mij dan?
1: Nou.
0: Ja.